We zijn toch gauw door ons mens. Knochen en vlees. Het hart verslaat. Seelen en geest. Wie veel gaan we geven? En wie veel verdraait? Einfach nur mens. Met knochen en vlees.